0: deze, vandaag en deze, al hebben we het over zenuwen.
1: Este é mais um pedido. Ouvinte Lusitânia.